0: toon ver, nog het zo ziek zijn. Die voek toon, die pepel nooit van de toon, die wat toon nooit van de toon ver.
1: Ja, die voek
0: minder. Ja, je hebt een manot, die toer. Ja, het is die zand van je man, dat is gewoon goed, hè? Je loopt aan nooit van de toon, een voek toon, die pepel nooit van de toon, die toon nooit, het zijn iets. Het zijn ze verder. Ja, nee, van je nooit hebben, dat is goed, hè? Ja, het zijn ze goed, zijn nog goed.
2: Eu tinha de na vana, eu tinha aí dizia para refaz mar, de para tá fazendo dela na mixo que tinha para tas. Na cabine na mama com sopa de com ferro. Venga mano, você tá arvaiz na mão, mas ele tá aí, você tá para.
0: Isso não será por furo,
3: né? E tu não estiver anti, eu tô em bato bravas. E tu é limitrof, mas para cá na lamanga. Sy tasy eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny titoerany ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoerany itya izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
0: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
4: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.